0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden. En dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. Dan lokaal nieuws. Er zijn vorig jaar meer mensen naar Dijk en Waard verhuisd dan uit de gemeente vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit Alkmaar. Daarmee groeit Dijk en Waard opnieuw door een positief verhuisoverschot. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden. En dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. Dan lokaal nieuws. Er zijn vorig jaar meer mensen naar Dijk en Waard verhuisd dan uit de gemeente vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit Alkmaar. Daarmee groeit Dijk en Waard opnieuw door een positief verhuisoverschot. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van...

0: Van Dijk en Waart tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waart nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en de snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden. En dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. Dan lokaal nieuws. Er zijn vorig jaar meer mensen naar Dijk en Waart verhuisd dan uit de gemeente vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit Alkmaar. Daarmee groeit Dijk en Waart opnieuw door een positief verhuisoverschot. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waart. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden. En dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. Dan lokaal nieuws. Er zijn vorig jaar meer mensen naar Dijk en Waard verhuisd dan uit de gemeente vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit Alkmaar. Daarmee groeit Dijk en Waard opnieuw door een positief verhuisoverschot. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Duitse politie heeft een 23-jarige Nederlander aangehouden die met een Porsche 911 tot 235 km per uur over de snelweg in Rijnland-Palts reed. De man viel op door bumperkleven, rechts inhalen en mogelijk drugsgebruik. Een eerste test wees op THC. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij betaalde een borg van 10.000 euro. De Braziliaanse regering vermindert de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië vanwege herhaalde beledigingen van de Argentijnse president Milei richting president Lula. De Braziliaanse ambassadeur, die in juli werd teruggetrokken, keert voorlopig niet terug zolang Milei Lula blijft beledigen. Volgens persbureau AP is het de eerste keer in de recente geschiedenis dat Brazilië deze maatregel neemt. Het werk aan een nieuw helikopterplatform bij het Witte Huis moet deels opnieuw worden uitgevoerd, omdat president Trump niet tevreden is over een lichte hellingshoek. De granieten bovenlaag met het presidentiële logo is inmiddels afgebroken, enkele dagen nadat deze was geplaatst. Het project, met een geschatte kostenpost van ongeveer 5 miljoen dollar, wordt gefinancierd door Lockheed Martin. Albert Heijn past vanaf 7 september het koopzegelprogramma aan, waardoor klanten voortaan 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen krijgen in plaats van 1 per euro. AH Premium klanten krijgen vanaf dan ook minder zegels. Zij ontvangen 1 zegel per euro in plaats van 2. Op sociale media uiten sommige klanten kritiek op de versobering van het spaarprogramma. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Duitse politie heeft een 23-jarige Nederlander aangehouden die met een Porsche 911 met snelheden tot 235 km per uur over de A3 in Rijnland-Palts reed. De man testte positief op THC en moest een borgsom van €10.000 betalen. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij wordt waarschijnlijk vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn afgelopen nacht zeker 14 mensen omgekomen en raakten 27 anderen gewond. Rusland voerde daarnaast 3 aanvallen uit op vrachtschepen in de buurt van Odessa. In het westen van Rusland is door Noord-Korea een raketeenheid ingezet die mogelijk 120 ballistische raketten en 6 lanceerinstallaties heeft voor aanvallen op Oekraïne. Een deel van het werk aan het nieuwe helikopterplatform bij het Witte Huis moet opnieuw worden uitgevoerd. President Trump wil volgens bronnen dat het platform volledig horizontaal wordt, terwijl het ontwerp een lichte hellingshoek had. De bouwwerkzaamheden, gefinancierd door Lockheed Martin, zouden ruim €4,3 miljoen kosten en moeten voor het einde van september klaar zijn. De Braziliaanse regering schaalt de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië af doordat de Argentijnse president Milei herhaaldelijk zijn Braziliaanse collega Lula heeft beledigd. De teruggetrokken Braziliaanse ambassadeur keert niet terug zolang de spanningen aanhouden. Volgens persbureau AP vindt deze stap voor het eerst in de recente geschiedenis plaats. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn in de nacht zeker 14 mensen omgekomen en raakten 27 anderen gewond. Volgens Oekraïnse hulpdiensten werden ook magazijnen in de regio beschadigd en zijn 3 vrachtschepen op de Zwarte Zee bij Odessa aangevallen. De Oekraïnse luchtmacht meldde dat Rusland 4 Zircon-raketten, 24 Iskander M-400-raketten en 115 drones afvuurde. De politie in Zuid-Korea heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Starbucks in Seoul, vanwege een onderzoek naar een marketingcampagne. De campagne, die op 18 mei werd gelanceerd onder de naam Tank Day, kwam uit op de dag van een historische volksopstand in 1980. Starbucks stopte de actie na enkele uren en ontsloeg de directeur. De politie heeft op de Trump National Golf Course bij Los Angeles een 38-jarige man aangehouden die gewapend rondliep en foto's en video's van het terrein maakte. In zijn auto vonden agenten onder meer een geladen pistool, verrekijker en een badge met de tekst beveiligingsmedewerker. De man is aangeklaagd voor het dragen van een niet geregistreerd geweer en riskeert 10 jaar cel. De wielrennersvakbond CPA vindt dat er duidelijke en transparante protocollen moeten komen voor kleding- en borstomvangcontroles in de Tour de France van. De bond zegt dat daarbij teams en rensters tijdig op de hoogte moeten worden gesteld. De CPA werd pas op de dag van controle geïnformeerd en er zijn geen klachten ontvangen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De beurskoers van SpaceX is na een stijging tot $225 weer gedaald en stond na beurs ruim 7% lager. Beleggers maken zich zorgen over de miljardenuitgaven van het bedrijf aan kunstmatige intelligentie. Alleen het satellietbedrijf Starlink is momenteel winstgevend, terwijl andere onderdelen verlies leiden. De politie heeft op de Trump National Golf Course bij Los Angeles een 38-jarige man aangehouden die gewapend op het terrein rondliep en foto's en video's maakte. In zijn auto werden onder meer een geladen pistool, een verrekijker en een badge met de tekst beveiligingsmedewerker gevonden. De man is aangeklaagd voor het dragen van een niet geregistreerd geweer. Heineken heeft in de afgelopen 6 maanden wereldwijd meer bier verkocht dan een jaar eerder, met een stijging van ongeveer 1,6%. In Azië groeide de afzet met ruim 11%, terwijl de verkoop in Europa licht daalde en in Noord- en Zuid-Amerika met 3,4% afnam. Heineken verwacht een financiële meevaller uit de Verenigde Staten dankzij terugbetaling van onterecht betaalde importheffingen. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot ruim 19.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden is nu een fastfoodzaak. Vooral in de grote steden, aan de kust, op de Waddeneilanden en in toeristische gebieden zijn veel fastfoodzaken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Heineken heeft het afgelopen half jaar wereldwijd ongeveer 1,6% meer bier verkocht dan een jaar eerder. Vooral door een sterke toename in Azië. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl in Noord- en Zuid-Amerika de afzet met 3,4% daalde. Het bedrijf verwacht een financiële meevaller door terugbetaling van importheffingen uit de Verenigde Staten. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar bijna verdubbeld tot ruim 19.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden in Nederland is nu een fastfoodzaak. De meeste fastfoodzaken bevinden zich in de grote steden, aan de kust, op de Waddeneilanden en in toeristische gebieden. SpaceX verloor na de recente kwartaalcijfers ruim 7% aan waarde, nadat de winst van de succesvolle beursgang volledig verdween. Beleggers maken zich zorgen door de hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie, ondanks positieve omzetcijfers en meevallende verliezen. Alleen de Starlink-divisie van SpaceX is op dit moment winstgevend, terwijl andere onderdelen verlies leiden. Op het Trump National Golf Course bij Los Angeles is afgelopen weekend een 38-jarige man aangehouden die gewapend rondliep en foto's en video's maakte van het terrein. De man had een geladen pistool, een magazijn met 16 patronen, een verrekijker en een badge bij zich en werd later aangeklaagd voor een vuurwapenmisdrijf. Bij een huiszoeking vond de politie meerdere wapens, veel munitie en notitieboekjes met verontrustende verklaringen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Heineken heeft wereldwijd in het afgelopen half jaar ruim 1,6% meer bier verkocht dan een jaar eerder. Vooral dankzij een stijging van ruim 11% in Azië. In Europa daalde de afzet licht met 0,6%, terwijl in Noord- en Zuid-Amerika de verkoop met 3,4% terugliep. Heineken verwacht daarnaast een financiële meevaller uit de Verenigde Staten door terugbetaling van invoerrechten. Twee vrouwen zijn overleden na reddingsactie in zee bij Callandsoog. Zij probeerden gisteren rond 4:30 samen met twee anderen een kind te helpen, waarna ze zelf in de problemen kwamen. Het kind en een vierde zwemmer zijn door de reddingsbrigade gered. De politie onderzoekt de zaak niet verder. De beurskoers van SpaceX is fors gedaald na de presentatie van de kwartaalcijfers. Ondanks eerdere positieve omzetcijfers en een relatief klein verlies. Beleggers maken zich zorgen over de miljarden investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. Alleen het onderdeel Starlink is momenteel winstgevend, terwijl andere onderdelen van SpaceX verlies leiden. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar bijna verdubbeld naar ruim 19.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden is nu een fastfoodzaak, terwijl dit voor 2019 nog anders was. De meeste fastfoodzaken zijn te vinden in de grote steden en toeristische gebieden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Jan B., een 66-jarige man die als invalkracht op kinderdagverblijven werkte, wordt verdacht van misbruik van 14 kinderen. Het onderzoek naar de man is afgerond en de zaak wordt naar verwachting pas in de tweede helft van 2027 inhoudelijk behandeld. De man wordt daarnaast vervolgd voor het bezit van een babysekspop en het maken en bezitten van ongepast materiaal van kinderen en dieren. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk scoren hoger in de ranglijst, die is gebaseerd op beoordelingen van 60 westerse inlichtingenexperts. Het Britse MI6 staat op de eerste plaats, gevolgd door de Franse DGSE. 2 agenten zijn mishandeld bij een politiecontrole in Rotterdam-West. De politie heeft een 49-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. Hun verwondingen zijn niet bekendgemaakt, maar zij zijn inmiddels weer thuis. Wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef over kleding- en borstomvangcontroles voorafgaand aan de tijdrit in de Tour de France FAM. De vakbond werd pas kort voor de controles ingelicht en pleit voor duidelijke protocollen waarbij teams en rensters tijdig worden geïnformeerd. De UCI verzekerde dat een vrouwelijke commissaris controles zou uitvoeren. En er zijn bij CPA Women geen klachten binnengekomen. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging tijdens de kermis in Heer Hugo Waard. Het incident vond plaats op 13 juni rond 10 uur in de avond op het Raadhuisplein, waar 2 personen door een groep jongeren werden mishandeld. De slachtoffers raakten bij de mishandeling gewond. In het onderzoek zijn inmiddels 7 verdachten aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar de identiteit van een vrouwelijke verdachte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De sluizen in de Nieuwe Maas zijn sinds vandaag gesloten voor zowel beroeps- als recreatieschepen. In de regio Delfland geldt vanaf middernacht een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater, wat gevolgen heeft voor gemeenten, bedrijven, sportverenigingen en inwoners. Ook is de Leidse Vaart tussen Leiden en Haarlem tijdelijk afgesloten voor scheepvaart. Twee agenten zijn mishandeld bij een politiecontrole in Rotterdam-West. De politie heeft een 49-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis en zijn weer thuis. Rusland voert volgens bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst een desinformatiecampagne om de komende deelstaatverkiezingen in Berlijn, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern te beïnvloeden. Honderden filmpjes met valse beschuldigingen tegen politici van onder meer CDU, SPD, De Groene en FDP circuleren online. In enkele video's worden prominente kandidaten valselijk in verband gebracht met misdrijven.
3: Op het vliegveld van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden, nabij een Oekraïens vrachtvliegtuig, melden Duitse media op basis van veiligheidsbronnen. Na de vondst zijn alle vluchten tijdelijk opgeschort en moest een vrachttoestel van DHL uitwijken na lichte schade door een onbekend projectiel. Het vliegveld is inmiddels weer geopend.
4: Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging tijdens de kermis in Heer Hugo Waard. Het incident vond plaats op 13 juni rond 10 uur in de avond op het Raadhuisplein, waar twee personen door een groep jongeren werden mishandeld. Volgens de politie gaat het om een meisje of jonge vrouw van ongeveer 15 tot 18 jaar oud, met een normaal postuur en een lichte tot licht getinte huidskleur. Zij heeft donker haar met aan beide zijden opvallende plukken babyhaar, edges, en droeg tijdens het incident een zwarte leren jas, een zwart shirt, een wijde spijkerbroek en zwarte schoenen.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in de Amerikaanse staat Michigan gewonnen, meldde Amerikaanse media op basis van de telling van 95% van de stemmen. El-Sayed behaalde volgens de peilingen bijna 49%. Zijn tegenstander Haley Stevens ruim 47%. El-Sayed neemt het in november op tegen de Republikein Mike Rogers. Rusland voert volgens bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst een desinformatiecampagne om de deelstaatverkiezingen in Berlijn, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern te beïnvloeden. In honderden nepvideo's met logo's van ARD en BBC worden valse beschuldigingen geuit tegen politici van onder meer CDU-CSU, SPD, De Groene en de FDP. Ook is Eurostat onterecht genoemd als bron van een vals rapport. Op het vliegveld van Leipzig is een drone aangetroffen met explosieven en een ontsteker, melden Duitse media op basis van veiligheidsbronnen. Het vliegverkeer werd stilgelegd nadat de drone gisteravond was gezien bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een vrachttoestel van DHL raakte licht beschadigd door een projectiel en het vliegverkeer is vanochtend hervat. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag gesloten voor alle scheepvaart. En in de regio Delfland geldt een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Hierdoor mogen gemeenten, bedrijven, sportverenigingen en inwoners geen oppervlaktewater meer gebruiken. Ook is de Leidse Vaart dicht voor doorvaart en treft waterschap Amstel, Gooi en Vecht vergelijkbare maatregelen. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging tijdens de kermis in Herugowaard. Het incident vond plaats op 13 juni rond 10 uur in de avond op het Raadhuisplein, waar twee personen door een groep jongeren werden mishandeld. Volgens de politie gaat het om een meisje of jonge vrouw van ongeveer 15 tot 18 jaar oud, met een normaal postuur en een lichte tot licht getinte huidskleur. Zij heeft donker haar met aan beide zijden opvallende plukken babyhaar, edges, en droeg tijdens het incident een zwarte leren jas, een zwart shirt, een wijde spijkerbroek en zwarte schoenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, melden Amerikaanse media na het tellen van 95% van de stemmen. El-Sayed behaalde volgens de peilingen bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander Haley Stevens ruim 47%. El-Sayed neemt het in november namens de Democraten op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij een aanval op beveiligingsapparaten van het Canadese bedrijf CoinKite zijn volgens het Amerikaanse bedrijf Galaxy tenminste 596 bitcoins met een waarde van ruim 88 miljoen euro buitgemaakt. Door een fout in de software konden de geheime toegangscodes worden gekraakt. CoinKite waarschuwt dat klanten nog steeds risico lopen en raadt aan hun bitcoins te verplaatsen. Op het vliegveld van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden, melden Duitse media op basis van veiligheidsbronnen. Door de vondst werden alle vluchten opgeschort en moesten toestellen uitwijken. Waaronder een vrachtvliegtuig van DHL dat licht beschadigd raakte na contact met een onbekend projectiel. Het vliegverkeer is inmiddels hervat. Rusland voert volgens bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst een desinformatiecampagne om de komende deelstaatverkiezingen in Berlijn, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern te beïnvloeden. Op sociale media verschijnen honderden nepvideo's met beschuldigingen aan het adres van politici van onder meer de CDU, SPD, De Groene, de FDP en Die Linke. De filmpjes gebruiken bewerkte logo's van grote omroepen en verwijzen naar niet bestaande mediaberichten. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging tijdens de kermis in Herugowaard. Het incident vond plaats op 13 juni rond 10 uur in de avond op het Raadhuisplein, waar twee personen door een groep jongeren werden mishandeld. Volgens de politie gaat het om een meisje of jonge vrouw van ongeveer 15 tot 18 jaar oud, met een normaal postuur en een lichte tot licht getinte huidskleur. Zij heeft donker haar met aan beide zijden opvallende plukken babyhaar, edges, en droeg tijdens het incident een zwarte leren jas, een zwart shirt, een wijde spijkerbroek en zwarte schoenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in de Amerikaanse staat Michigan gewonnen, met bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander Haley Stevens kreeg ruim 47%. El-Sayed zal het bij de verkiezingen in november opnemen tegen de Republikein Mike Rogers. Bij een aanval op beveiligingsapparaten van het Canadese bedrijf CoinKite zijn volgens het Amerikaanse bedrijf Galaxy zeker 596 bitcoins gestolen, met een waarde van ruim 88 miljoen euro. De fout waardoor dit mogelijk was, zat al sinds 2021 in de software van de apparaten. CoinKite waarschuwt dat klanten nog steeds risico lopen en adviseert bitcoins te verplaatsen. Het sein brandmeester is gegeven voor de natuurbrand bij Venraai in Limburg. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden en het gebied Boshuizenbergen blijft voorlopig onder toezicht. Door de brand is waarschijnlijk het grootste deel van het Natura 2000 gebied verloren gegaan en omwonenden kunnen nog stankoverlast ervaren. FC Twente krijgt na uitschakeling in de Europa League een nieuwe kans op Europees voetbal in de Conference League tegen DAC 1904 uit Slowakije. De wedstrijd wordt gespeeld in Enschede. DAC 1904 eindigde vorig seizoen als tweede in de Slovaakse competitie en schakelde dit seizoen Veles Mostar uit in de kwalificatie. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging tijdens de kermis in Herugowaard. Het incident vond plaats op 13 juni rond 10 uur in de avond op het Raadhuisplein, waar twee personen door een groep jongeren werden mishandeld. Volgens de politie gaat het om een meisje of jonge vrouw van ongeveer 15 tot 18 jaar oud, met een normaal postuur en een lichte tot licht getinte huidskleur. Zij heeft donker haar met aan beide zijden opvallende plukken babyhaar, edges, en droeg tijdens het incident een zwarte leren jas, een zwart shirt, een wijde spijkerbroek en zwarte schoenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest in de vroege ochtend. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie heeft in de afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aangehouden en doet onderzoek naar het motief en een mogelijk verband tussen de incidenten. Bij de strandopgang Wassenaarse Slag woedt een duinbrand. Het nabijgelegen hotel Duinoord met 23 kamers is uit voorzorg ontruimd en de brandweer adviseert om het gebied te verlaten. In een NL-alert worden mensen achter de duinen gewaarschuwd bij rookoverlast ramen en deuren te sluiten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon per direct moet stoppen met werken vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en moet haar handelen binnen 8 weken voorleggen aan het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Zij moet zelf regelen dat haar praktijk kan doorgaan en haar patiënten informeren over de maatregel. De aandeelhouders van Akzo Nobel en Axalta hebben ingestemd met de fusie van beide verfconcerns, waarmee een van de grootste verfproducenten ter wereld ontstaat. Het samengaan moet eind dit jaar van start gaan, mits de toezichthouders akkoord geven. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland, maar de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging tijdens de kermis in Heerhugowaard. Het incident vond plaats op 13 juni rond 10 uur in de avond op het Raadhuisplein, waar 2 personen door een groep jongeren werden mishandeld. Volgens de politie gaat het om een meisje of jonge vrouw van ongeveer 15 tot 18 jaar oud, met een normaal postuur en een lichte tot licht getinte huidskleur. Zij heeft donker haar met aan beide zijden opvallende plukken babyhaar, edges, en droeg tijdens het incident een zwarte leren jas, een zwart shirt, een wijde spijkerbroek en zwarte schoenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige periode. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. COC Nederland heeft een International Pride Award gekregen van de Verenigde Naties voor steun aan initiatieven en mensen in moeilijke omstandigheden. De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de World Pride Human Rights Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook winnaars uit Zuid-Afrika, Chili, Oeganda en India ontvingen een prijs. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon direct moet stoppen met haar werkzaamheden vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en het handelen wordt binnen 8 weken beoordeeld door het regionaal tuchtcollege. De vrouw moet zorgen dat de praktijk doorgaat en patiënten informeren over de maatregel. De fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta is goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven. Bijna alle aandeelhouders stemden voor het plan om samen te gaan tot de op één na grootste verfproducent ter wereld. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland en de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie hield afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aan en doet onderzoek naar de incidenten. Dan lokaal nieuws. Zwembad Horense Vaart sluit de zomervakantie af met een vrolijke zoekactie in de Alkmaarse binnenstad. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus wordt iedere dag een opvallende envelop verstopt. In elke envelop zitten 4 vrijkaartjes voor het zwembad. Via Facebook en Instagram deelt Zwembad Horense Vaart dagelijks een vage foto en een aanwijzing. Wie de envelop als eerste vindt, mag de vrijkaartjes houden. De eerste aanwijzing verschijnt op maandag 10 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon direct moet stoppen met haar werkzaamheden vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en het handelen wordt binnen 8 weken beoordeeld door het regionaal tuchtcollege. De vrouw moet zorgen dat de praktijk doorgaat en patiënten informeren over de maatregel. COC Nederland heeft een International Pride Award gekregen van de Verenigde Naties voor steun aan initiatieven en mensen in moeilijke omstandigheden. De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de World Pride Human Rights Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook winnaars uit Zuid-Afrika, Chili, Oeganda en India ontvingen een prijs. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie hield afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aan en doet onderzoek naar de incidenten. De fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta is goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven. Bijna alle aandeelhouders stemden voor het plan om samen te gaan tot de op 1 na grootste verfproducent ter wereld. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland en de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. Dan lokaal nieuws. Zwembad Horense Vaart sluit de zomervakantie af met een vrolijke zoekactie in de Alkmaarse binnenstad. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus wordt iedere dag een opvallende envelop verstopt. In elke envelop zitten 4 vrijkaartjes voor het zwembad. Via Facebook en Instagram deelt Zwembad Horense Vaart dagelijks een vage foto en een aanwijzing. Wie de envelop als eerste vindt, mag de vrijkaartjes houden. De eerste aanwijzing verschijnt op maandag 10 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie hield afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aan en doet onderzoek naar de incidenten. De fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta is goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven. Bijna alle aandeelhouders stemden voor het plan om samen te gaan tot de op één na grootste verfproducent ter wereld. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland en de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon direct moet stoppen met haar werkzaamheden vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en het handelen wordt binnen 8 weken beoordeeld door het regionaal tuchtcollege. De vrouw moet zorgen dat de praktijk doorgaat en patiënten informeren over de maatregel. COC Nederland heeft een International Pride Award gekregen van de Verenigde Naties voor steun aan initiatieven en mensen in moeilijke omstandigheden. De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de World Pride Human Rights Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook winnaars uit Zuid-Afrika, Chili, Oeganda en India ontvingen een prijs. Dan lokaal nieuws. Zwembad Horense Vaart sluit de zomervakantie af met een vrolijke zoekactie in de Alkmaarse binnenstad. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus wordt iedere dag een opvallende envelop verstopt. In elke envelop zitten 4 vrijkaartjes voor het zwembad. Via Facebook en Instagram deelt Zwembad Horense Vaart dagelijks een vage foto en een aanwijzing. Wie de envelop als eerste vindt, mag de vrijkaartjes houden. De eerste aanwijzing verschijnt op maandag 10 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vroeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harsenslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vroeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harsenslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Baboe en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth, opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract, in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Baboe en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth, opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract, in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen bekend.